0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
2: Op zoek naar een nieuwe smartphone of een snelle reparatie voor je huidige? Welkom bij GSM en Zo. Van de nieuwste modellen tot second life toestellen en handige accessoires. Bij schade, ervaren technici zorgen ervoor dat je toestel weer snel werkt zonder hem op te sturen. Kom langs in onze winkel in Zuidwolde of bezoek ons online via welkombij.nl. Welkom schrijf je met een C.
3: Geniet van de verfijnde sfeer bij hotel en restaurant Infinity aan de A28 in Zwolle. Hier wordt dineren een culinaire verwennerij. Overnachten een comfortabele beleving. Vergaderen een productieve bijeenkomst. En trouwen een perfect georganiseerde ceremonie. Benieuwd naar de uitgebreide mogelijkheden van hotel en restaurant Infinity? Bezoek restaurantinfinity.nl voor meer informatie.
4: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
5: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 3 uur.
6: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. Saudi-Arabië heeft een belangrijke oliepijpleiding naar de havenstad Yanbu gedeeltelijk heropend na droneaanvallen vorige week. Er wordt voorlopig beperkt olie door de pijpleiding gepompt. De zogenoemde Oost-West-pijpleiding is extra belangrijk door de blokkade van de straat van Hormuz, waar de scheepvaart sterk is afgenomen. Ongeveer een derde van de Nederlandse bevolking krijgt kraanwater met meer PFAS binnen dan de advieswaarde van het RIVM. Vooral in Noord- en Zuid-Holland zijn de waarden hoog. In IJmuiden en Zaandam ligt de concentratie ruim 3 keer boven die advieswaarde. Het kraanwater blijft volgens het RIVM wel veilig om te drinken. Iran is bereid de straat van Hormuz binnen 7 dagen weer open te stellen voor scheepvaart. Als de Verenigde Staten de militaire druk verminderen en de blokkade van Iraanse havens opheffen. Dat heeft een hoge Iraanse functionaris gezegd. Iran wil daarmee ruimte creëren voor verdere diplomatieke gesprekken met de VS. De Europese Unie en de Filipijnen willen de handelstarieven op 94% van de onderlinge goederen afschaffen. Dat staat in een voorlopig handelsakkoord. Ook worden Filipijnse overheidsopdrachten opengesteld voor Europese bedrijven. De komende maanden worden de technische details uitgewerkt, waarna volgend jaar een definitief akkoord moet worden ondertekend. En tot zover het nieuws. Vanmiddag is het overwegend droog met wolkenvelden en af en toe zon. In het noorden blijft het bewolkt en kan wat motregen vallen. De wind is zwak tot matig uit west tot noordwestelijke richting. Het is vandaag 18 tot 20 graden.
7: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Knoopend Bresseplein en Nieuwekerk aan de IJssel. 20 minuten vertraging na een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. A32 Meppel richting Leeuwarden voor Heerenveen 10 minuten. A73 Nijmegen richting Venlo tussen Beuningen en Nijmegen-Lutenburg 20 minuten oponthoud. De N348 Ommen richting Raalte tussen Ommen en Lemmerleveld 10 minuten vertraging door een aanrijding. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
9: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niet. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRAjuristen.nl.
10: Nu in het theater. Familiegeheimen. Bizarre, komische en sappige geheimen met teksten van onder andere Claudia de Breij. Voor tickets en data check familiegeheimen.com.
11: Let's do it.
5: Wij zijn DNO.

Dit is DNO. Afslag BLV in Heerenveen presenteert van 6 september tot en met 15 november van dit jaar de solo-tentoonstelling Elastic Flute van de Nederlandse-Amerikaanse kunstenaar Olivia Newman. In de expositie zijn recente en nieuwe schilderijen te zien waarin verf niet alleen als beeldmiddel wordt gebruikt, maar ook als een zelfstandige en voortdurend veranderende materie. De toegang is gratis. Afslag BLV is gevestigd in de Heerenveense school, hetzelfde gebouw waar ook Museum Heerenveen is te vinden. Meer informatie op de website. Ook dit jaar organiseert kinderkledingbeurs Havelte weer een gezellige tweedehands winterkleding- en speelgoedbeurs in ontmoetingscentrum De Veldkei in Havelte. Dit jaar is extra bijzonder, want het 35-jarig jubileum wordt gevierd. Het inbrengen van kleding en speelgoed is op donderdag 1 oktober van 7 tot half 9 in ontmoetingscentrum De Veldkei aan de Veldkam 77 in Havelte. De koopavond is op vrijdag 2 oktober van 8 tot half 10. Op zaterdag 3 oktober is de beurs geopend van 9 tot 10. Speciaal op zaterdag ontvangen bezoekers 10% korting op het aankoopbedrag.

Dit zijn de headlines uit het nieuws. Nationaal Ereveld Loenen krijgt vanaf donderdag ruimte voor ongeveer 500 nieuwe oorlogsgraven. De rechtbank in Zwolle is vanmiddag ontruimd nadat brand was ontstaan in een technische ruimte van de parkeergarage onder het gebouw. Saudi-Arabië heeft een belangrijke oliepijpleiding naar de havenstad Yanbu gedeeltelijk heropend na droneaanvallen vorige week. En Iran is bereid de straat van Hormuz binnen 7 dagen weer open te stellen voor scheepvaart. Dan moet de VS wel de militaire druk verminderen en de blokkade van Iraanse havens opheffen. Het weer. Vanmiddag is het overwegend droog met wolkenvelden en af en toe zon. In het noorden blijft het bewolkt en kan wat motregen vallen. De wind is zwak tot matig uit west tot noordwestelijke richting. Het is vandaag 18 tot 20 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 6 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. De AIVD en NCTV waarschuwen dat rechtsextremisten hun ideeën steeds vaker in een mildere vorm presenteren om ze maatschappelijk acceptabeler te maken. Volgens de veiligheidsdiensten kan die normalisering leiden tot minder weerstand en kunnen extremisten zich daardoor gesterkt voelen om daadwerkelijk geweld te gebruiken. Er komt geen landelijk verbod op vissen met weerhaken. Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft een voorstel van Partij voor de Dieren verworpen. De partij wilde het verbod vanwege dierenleed dat weerhaken volgens haar veroorzaken. De sportvisserijsector was tegen het verbod omdat vissen zonder weerhaken volgens de sector tot minder vangst kan leiden. 14 mannen zijn in Sri Lanka schuldig bevonden aan betrokkenheid bij de jihadistische aanslagen op eerste paasdag 2019. 9 andere verdachten zijn vrijgesproken. Bij de gecoördineerde bomaanslag op 3 kerken en 3 hotels kwamen 279 mensen om het leven, onder wie 3 Nederlanders. De straffen van de 14 worden op een later moment bekendgemaakt. Nationaal Ereveld Loenen krijgt vanaf donderdag ruimte voor ongeveer 500 nieuwe oorlogsgraven. De huidige grafvakken zijn vrijwel vol en er worden nog ieder jaar oorlogsslachtoffers herbegraven. Op het Ereveld liggen bijna 4000 slachtoffers. Het is voor het eerst sinds halverwege de vorige eeuw dat een Nederlands ereveld zo wordt uitgebreid. En tot zover het nieuws.
2: Vanavond verandert er weinig met veel bewolking en slechts enkele lokale opklaringen. Ook dan kan het lokaal een beetje motregenen. De wind wordt zwak en variabel van richting. De temperatuur daalt naar 13 graden in het oosten tot 16 graden aan de westkust.
3: Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat nog ruim 300 kilometer file. Het meeste daarvan staat in Zuid-Holland, Utrecht en rond Nijmegen. Er zijn maar weinig bijzonderheden. De wat langere files staan op de A4 Antwerpen richting Rotterdam. Voor Bergen op Zomerzuid een kwartier vertraging door bergingswerkzaamheden. 1 rijstrook is daar dicht. Daardoor ook file op de A58 Vlissingen richting Bergen op Zoom. Tussen Afrit Kruiningen en Knoppen Markizaat een half uur. A32 Meppel richting Leeuwarden voor Heerenveen 10 minuten oponthoud. En op de A58 Tilburg richting Eindhoven tussen Moergestel en Batendorp 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
5: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
4: Help je mee?
6: Ga je op stedentrip, maar wil je TikTok-rijen vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time to Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel of op timetomomo.com.
0: Wij zijn DNO. Wij zijn DNO.

0: faith.
1: Have a little faith. Nou ja, dat zullen beide ploegen vanavond... of beide ploegen, alle ploegen vanavond hebben. Want ja, er staat natuurlijk heel veel op het spel. Want deelname aan de volgende ronde is ook heel goed voor de kassa. Dus Hogeveen zal er alles aan gelegen zijn om daar weer bij te zitten. Hoe is het spel op dit moment, Martijn? Zie je wat reactie inmiddels van ACV? Of kan Hogeveen dit rustig uitvoetballen?
2: Nou, rustig uitvoetballen, dat betwijfel ik. Want ze zijn natuurlijk wel bij ACV. Willen ze natuurlijk hier natuurlijk niet uitgeschakeld worden. Alleen bij ACV ontbreekt de urgentie. De urgentie gewoon om net even op de juiste momenten sneller door te dekken. Snel weer in actie te zitten. En we zien heel veel dat ACV nu ook weer... Men loopt zich weer helemaal vast achterin op Jan Klaasens. En ja, het is een beetje wanhopig voetbal wat ACV laat zien. En Hogeveen maakt daar gewoon gebruik van. Want het is gewoon over het algemeen over in de eerste helft gewoon de betere ploeg. Net was er wel een inzet van Schaven, maar was het Stefan van der Leij net bij de doelpaal die de bal kon pakken. Nu ACV aan de linkerkant er vandoor, gaat de bal richting Schaven, maar daar zit Marcelon Pouillet heel goed tussen. Die uitstekend invalt voor Beltouw, die al na 5 minuten met een hamstringblessure naar de kant moest. Maar Pouillet zit er goed in en is nog wel eentje die voorop loopt in de strijd. En dat kan je wel gebruiken tegen een ACV. Ja, Hogeveen kan gewoon gaan leunen nu op een verdedigende organisatie. Dat ACV nu op eigen helft de balbezit heeft, maar de bal gewoon niet kwijt kan. En dan was het Nande Wieling, die gewoon terug moet naar Stijn Petit, de doelman. Heeft de bal op de voet, is aan het wijzen. Ja, en die weet ook niet wat hij ermee doet. En nu gaat ook trainer Paul Matthijs van ACV staan, tot ergernis van zijn ploeg. Ja, ACV heeft het tot nu toe in die eerste 41 minuten niet helemaal. In Hogeveen zit er gewoon veel scherper op. En dat is het verschil. Nu halverwege de helft rondom de middenlijn overtreding van Brezowski. En dan mag ACV een vrije trap gaan nemen. Ja, dan kan Hogeveen de defensieve stellingen weer gaan innemen. Ja, en dan komen ze er weer niet uit. Dan moet die bal weer terug naar Petit. Dat is toch wel een speelbeeld van het laatste kwartier. Met name na die 1-0 van Jankovic. Dat ACV zich geen raad weet met de bal. Ook nu niet de bal weer kwijt. Via veldmaat is de bal bij Gerson Klok. Geeft een diepe bal. Nu richting Jankovic en dan ligt de ruimte. Gaat Noah Schuurman de 16 meter in. Als daar een voorzet komt, kan het gevaarlijk worden. Draait die bal maar in de handen van Petit. Die mag de bal weer gaan uittrappen. Die schiet de bal naar voren. Daar richting een van de aanvallers. In dit geval is dat Stijn Potma. En dan is het Micic die over kan nemen. En dan is het Schaven. Schaven legt terug, komt aan een schot. Maar die bal die gaat de boom in. En dan gaan weer wat kastanjes naar beneden. Ja, daarmee komt ACV er ook niet. Hogeveen tegen ACV of ACV Hogeveen. 42 minuten, bijna gespeeld. Hogeveen leidt verdiend met 0 tegen 1.
1: In Staphorst gaan we ook richting de rust. Genemuiden leidt ja, erg comfortabel met 0 tegen 2. Op voorhand hadden we het idee van... ja, dit wordt een heerlijke wedstrijd, een prachtige botsing van stijlen en emoties. Maar als ik zo'n beetje beluister... dan heb ik het idee dat Staphorst continu achter de feiten aanloopt, Jan-Willem.
3: Ja, zeker. Dat is gebeurd. Ondanks dat goede begin dus van de thuisploeg. Maar die twee doelpunten hebben de wedstrijd wel echt op zijn kop gezet. Genemuiden consolideert eenvoudig. En Staphorst zoekt naar een moment om weer in ieder geval weer het geloof terug te krijgen. Misschien naar deze hoekschop van Dijkstra. Daar komt wel de koe. Maar daar is ook Heerde Streutker, die sterke doelman van Genemuiden. Die deze bal overtuigend uit de lucht plukt. Kijkt dan wel of er direct weer een optie is voorwaarts. Het kan alsnog, maar Demen Stra kopt net op tijd weg. Want dat was weer een moment waar Egbers op loert. Dan is deze bal van Dijkstra niet goed. Pikt Bart-Jan Brouwer weer op, de linksback. Maar verspeelt hij hem uiteindelijk ook. En zo heeft Genemuiden heel dodelijk 2 keer keihard toegeslagen. En daarmee het broze geloof bij de thuisploeg echt wel stuk geslagen hoor. Simpele dingen mislukken nu. Maar dat in het eerste kwartier, in de eerste 20 minuten af en toe wel goed ging. Toen Staphorst echt gevaarlijk en spelend met vuur. Precies zoals je dat verwacht op zo'n doordeweekse avond op een volgepakte sportpark. Maar die treffers die hebben ervoor gezorgd dat de Verduzzi in een goed resultaat voorlopig verdwenen is. Nou, weer zo'n gevaarlijke bal. De Goe dan. De afvallende bal. Als eerst een Genemuiden verdediger die bal op de rug krijgt. Kan de koe uithalen. Ja, wel lastige positie.

0: Het is een soort halve volley waar hij mee moet komen. En uiteindelijk vliegt die bal, denk ik zelfs, over de zijlijn in plaats van over de achterlijn. Er moet in ieder geval tempo gemaakt worden. Nu geeft de scheidsrechter aan. Ja, die heeft natuurlijk een nieuw gereedschap in zijn pakket. Die kan gaan aftellen. En dat doet hij nog niet, want hij geeft nu aan dat de bal naar de doelman moet. En dat dit dus een doeltrap wordt. En dat was wel weer zo'n moment. Stappost met een paar van die scherpe voorzetten voor de goal langs. Die dan net niet goed vallen. En daardoor Stappost nog die 0 tegen Evgene Muiden. Dat dus twee keer scoorde. Twee keer via Arend van der Wetering. Eerst een kopbal, daarna een schot in de verre hoek. Waarbij de rechtsback vooral echt veel te veel tijd had om uit te halen. En ja, de doelman, als je de herhaling bekijkt, die lijkt wel het gevoel te hebben alsof die bal naast gaat. Maar hij ploft dus precies binnen. Dit is ook hard. Ja, uiteindelijk fluit Stan Smit niet voor de overtreding op Krauter. Maar die geeft aan dat daar een paar seconden eerder ook al een overtreding was gemaakt. En dan krijgt Stappers nog een vrije trap. Wordt die snel genomen en niet in één keer richting de 16 meter geslingerd. Daar kan iemand anders nog voor gaan zorgen, want de 45ste minuut loopt. En als de thuisploeg dus nog wat wil, dan moet het rap zijn. Dijkstra is meestal wel in voor een aardige actie. Nu krijgt hij de bal al heel vroeg en wordt Stappers hier ook alweer onder druk gezet. In de achterhoede van de Kamp wat kort. Meekhoff ver uit zijn goal en Kolk wordt denk ik in de rug geduwd. Nee, zegt Smit. Stappers kan niet profiteren als Kolk even uit positie is. Daaruit dat centrum van de verdediging. Die reus van een centrale verdediger. Hij deed het uiteindelijk in die competitiewedstrijd. In blessuretijd maakte hij de winnende treffer. Hoewel dat misschien ook wel een eigen doelpunt was van verdediger Chivaro Bosveld. Nu tikken de laatste seconden weg van de eerste helft. Gaan we misschien nog 1-2 minuutjes door. Maar lijkt Staphorst voor een hels karwei komen te staan. Of kan er hier iets gaan ontstaan als Krauter met de borst meegeeft op de koe. En die wordt dan goed verdedigd door Brouwer.
1: We gaan even naar schouder. En dat lijkt toe. Want daar gebeurt ook een en ander voor de rust. Martijn?
2: Ja, zo hadden daar wat opstootjes. Net Noah Schuurman werd op het hoofd geraakt van Marcelon Pierre. Even op een flinke manier Jens Schaap te pakken nam. Jens Zwikke, die sprong ook van de bank af. Die heeft ook discussie met de grensrechter erover, noemde de scheidsrechter. En de scheidsrechter Martin Wever, die zei ook tegen Jens Zwikke van rustig blijven, rustig blijven. En daarna komt het spel weer verder. We zitten in de extra tijd, dat loopt nu een minuut. Nu een lange bal nog van Gerson Klok. Valt er misschien nog wat uit te halen in die dying seconds van de eerste helft. Die bal komt heel erg diep bij Jankovic. Die moet hem naar achteruit koppen. Die wordt dan uitverdedigd bij ACV. En dan weer een duel in de 16. En dan gaat de vlag omhoog wegens een buitenspel. En dan zegt scheidsrechter Martin Wever. Het is genoeg geweest voor de eerste helft. In de eerste helft een heel matig ACV. En een strijdlustig Hogeveen. En dat maakt ook het verschil. Doelpunt in 31 minuut van Jankovic. Hogeveen staat bij de rust verdiend met 0-1 voor.
1: 0-1, dat is in ieder geval een mooie stand om de rust in te gaan in de kleedkamer. 0-2 stand tegen van Staphorst Gene Muiden. Zal heel anders worden beleefd, denk ik. Of niet, Jan Willem?
0: Nou, dat denk ik niet, Alexander. Want in blessuretijd maakt Staphorst dan toch de goal uit de vrije trap die daarnet werd verdiend. Bij Staphorst zullen ze wel, bij Gene Muiden zullen ze wel hun twijfel hebben of dat nou echt een overtreding was. Maar Jeffrey Dijkstra legt hem vervolgens perfect neer op het hoofd van Sam Krauter, die nu eindelijk eens wat ruimte krijgt om te koppen. En met een soort snoekduik brengt hij het geloof hier in de volgende ronde helemaal terug op het Noorderslag. Het is een wereld van verschil. 1-2 of 0-2. En Staphorst heeft die aansluitingstreffer dus te pakken. Inmiddels klinkt het rustsignaal en zijn we over een kwartiertje weer terug.

John Mayer met het nummer Daughters. U luistert niet naar een muziekprogramma, natuurlijk nog steeds naar een voetbalprogramma, oftewel de bekerkoorts, en die barst helemaal los. En die is zeker losgebarst. Op dit moment zitten we in de rust en hebben we een tussenstand van waarbij Hoogeveen leidt met 0 tegen 1. En kort voor rust kwam Staphorst op 1 tegen 2 tegen Genemuiden. Ik geef u in ieder geval de andere tussenstanden in de andere wedstrijden die om 8 uur zijn begonnen. Dat is dus Eemdijk tegen RBC 1 tegen 0. EVV Echt Halsteren 2-1. Excelsior 31, AFC 34, 2 tegen 2. Rijnvogels VVSB is nog 0 tegen 0. Groene Ster AFC is 0 tegen 4. GVVV tegen DVS 33 uit Ermelo 1 tegen 0. HAC Hardenberg tegen Barendrecht 0 tegen 1. Kloetingen Achillesveen 4-0. Koninklijke HFC tegen Dovo is nog steeds 0 tegen 0. VV Noordwijk tegen LAK Frisia 1883 1 tegen 0. RKAV Volendam Spakenburg 1-0. Sportlust 46 tegen Excelsior. Maasluis 0 tegen 1. Ja, in de laatste wedstrijd, die heb ik u net al gegeven. Dat is dus Staphorst tegen Genemuiden. En daar is het 1 tegen 2. Ja, er zal heel wat gaan gebeuren in het volgende uur. U hoort inmiddels op de achtergrond de tune. Dat betekent dat wij ons gaan opmaken voor het journaal. Dan kunnen we even hier de benen strekken. Ons weer gaan rechtstrekken. Gaan zitten voor hopelijk een fantastische tweede helft. Hoogeveen leidt natuurlijk comfortabel met 0 tegen 1. Houden ze dat vast? Of komt HCV terug in de wedstrijd? Dat weet je niet. Ja, en de Anschlusstreffer, zoals ze dat heel mooi noemen in het Duits, is gemaakt door in ieder geval Staphorst. Dus ja, dat biedt natuurlijk heel veel perspectief voor de tweede helft. Ja, wij gaan ons daarvoor opmaken. Ik vraag u thuis ook even de benen te strekken, een kop koffie te pakken. Want ik denk dat het volgende uur echt een spektakel gaat worden.

0: zoek naar een nieuwe smartphone of een snelle reparatie voor je huidige? Welkom bij GSM en Zo. Van de nieuwste modellen tot second life toestellen en handige accessoires. Bij schade, ervaren technici zorgen ervoor dat je toestel weer snel werkt zonder hem op te sturen. Kom langs in onze winkel in Zuidwolde of bezoek ons online via welkombij.nl. Welkom schrijf je met een C.
1: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volle keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
2: ANWB, hoe kan ik je helpen?
3: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
4: Geniet van de verfijnde sfeer bij hotel en restaurant Infinity aan de A28 in Zwolle. Hier wordt dineren een culinaire verwennerij. Overnachten een comfortabele beleving. Vergaderen een productieve bijeenkomst. En trouwen een perfect georganiseerde ceremonie. Benieuwd naar de uitgebreide mogelijkheden van hotel en restaurant Infinity? Bezoek restaurantinfinity.nl voor meer informatie.
5: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl.
6: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Wakker Dier heeft een kort geding aangespannen tegen NS nadat NS-stations weigerden posters op te hangen voor de campagne Eet Geen Dierendag. Op de poster stonden een koe, een varken en een kip met de vraag of mensen een dag geen 650.000 dieren willen eten. De zaak dient woensdag in Utrecht. 15 mannen zijn door een rechtbank in Colombo schuldig bevonden aan betrokkenheid bij de bomaanslagen op 21 april 2019 in Sri Lanka. Bij die aanslagen op 3 kerken en 3 hotels kwamen meer dan 260 mensen om het leven, waaronder 3 Nederlanders en 42 andere buitenlanders. 500 mensen raakten gewond. De Consumentenbond en Stichting CCC daagden Booking.com vorig jaar november voor de rechter wegens machtsmisbruik, concurrentiebeperking en misleiding van consumenten. Tijdens de eerste zitting in Amsterdam werd dinsdag besproken of moederbedrijf Booking Holdings en zusterplatform Agoda ook onder de claim vallen. Ruim 270.000 mensen melden zich aan voor de collectieve procedure. Het kabinet stelt 52,4 miljoen euro beschikbaar voor subsidie op tweedehands elektrische auto's. Wie een inkomen heeft tussen 12.500 en 27.533 euro krijgt 6.000 euro. Tussen 27.534 en 35.793 euro is dat 4.000 euro. Econoom Rico Luman stelt dat vooral middeninkomens hiervan profiteren, omdat lagere inkomens vaker openbaar vervoer gebruiken. En tot zover het nieuws. Vanavond verandert er weinig met veel bewolking en slechts enkele lokale opklaringen. Ook dan kan het lokaal een beetje motregenen. De wind wordt zwak en variabel van richting. De temperatuur daalt naar 13 graden in het oosten tot 16 graden aan de westkust.
7: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijzorgwinkel.nl.
8: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
9: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
10: Wij zijn DNO.
5: Vanuit Drenthe en Overijssel, DNO Sport.
10: DNO.
11: Bij de ploegen. Wel is ACV in die openingsminuut direct een aanval getrokken. Dat leek er toch geen kans op. Maar goed, ze zullen wel moeten met die 0-1 achterstand. Door het doelpunt in de 31e minuut van Alex Jankovic. Nu een lange bal in de diepte. Geen probleem in de handen of in de voeten van Stefan van der Leij. Hoeveel kan gaan opbouwen. minuut gespeeld in de tweede helft. Nog altijd 0-1.
2: Hoogeveen moet dus een 0-1 voorsprong verdedigen. En verdedigen, dat deden ze afgelopen zaterdag ook heel goed tegen Excelsior. Want daar was ik zelf getuige van. Ondanks het verlies tegen de ploeg uit Rijzen met 2-0. De spelers van Staphorst en Genemuiden zijn inmiddels ook het veld opgewandeld. Of is er al afgetrapt, Jan-Willem?
12: Nou, nee, want trainer Richard Karrebelt moet onder andere de oversteek nog maken naar de dugout. De elftallen staan wel klaar. Wat opviel halverwege was Mitchell van Rooyen, hè, die nummer 7 van Genemuiden, die al een tijdje geblesseerd is en gespaard werd al wekenlang eigenlijk voor deze avond. Hij liep eigenlijk continu heen en weer tijdens de rust, alsof het toch niet helemaal goed zat nog. Of omdat hij de spieren juist warm wilde houden. Hij staat in ieder geval opnieuw aan de aftrap. Net als de 21 andere spelers van Staphorst en Genemuiden. Belangrijk moment dus. Vlak voor rust dat doelpunt van spits Krauter. Daardoor is Staphorst terug in de wedstrijd tegen Genemuiden. De tweede helft begint met de stand van 1-2.
2: Daar is dus ook afgetrapt in Staphorst. Ja, dat betekent dat we gaan beleven. Wie gaat er een ronde verder? Ja, en wie gaat eigenlijk zijn kas een beetje spekken? Want daar komt het natuurlijk wel op neer. Want ze komen hiermee in het hoofdtoernooi. Dus dat belooft natuurlijk heel veel. Dus ja, wie houdt de bekerdroom levend? En wie schrijft geschiedenis? Blijf daarom vooral luisteren vanavond naar de extra editie Beker. Mogelijk gemaakt door techniek, muziek, regie, Stefan Gallo. En uw presentator is Alexander Stundebeek.
13: Dit

0: Zo, Roger Glover en de guest. En we gaan schakelen naar Staphorst. Jan-Willem.
1: Ja, Gene Muiden krijgt een vroege strafschop naar rust na een hensbal. En de mensen in het uitvak hadden daar perfect zicht op. Appelleerde vol overtuiging en daar ging scheidsrechter Smit in mee. Voor mij onmogelijk te zien. Het was een voorzet en van korte afstand werd daar blijkbaar een hand geraakt van een Staphorstverdediger. Muis weer wit heet. Ja, of dat nou op de scheidsrechter was of op die medespeler die daar zijn hand uitstak. Ik weet het niet. Ik weet wel dat Sander Egbers de bal nu heel secuur op de stip legt om het gaatje namens Gene Muiden weer 2 te maken. Het is de 50ste minuut. Op de lijn stand Meekhof achter de bal. Egbers en Egbers wint. Schiet hem overtuigend in de juiste hoek. Gaat nu richting die honderden supporters van Gene Muiden daar in dat uitvak. En waar Staphorst zich vlak voor rust zo mooi had teruggeknokt in de wedstrijd. Zo snel gaat het weer in de tweede helft. Want Egbers scoort vanaf de stip. En na 50 minuten is de stand 1-3.
0: 1 tegen 3 dus. Dat is heel comfortabel dus voor de ploeg uit Gene Muiden. Een andere wedstrijd, ACV Hogeveen. Ja, als ACV wat wil, dan zal het moeten doen. En gaat het gebeuren?
2: Dat moeten we zien. De ACV is er wel tot nu toe 2 keer dichtbij geweest. Pas een paar minuten na rust was het die Jens Schaap aan de rechterkant die erdoor ging. Maar die vond Stefan van der Leij op zijn weg. En net was het een inzet in het zijnet van Erald Krasniki. En zo heeft ACV toch 2 mogelijkheden gehad. Dus ook Hogeveen met een counter net zoals straks eruit. Noah Schuurman ging buiten de 16 meter ondersteboven. Kreeg een tik op zijn enkel. Nou, vanaf de tribune waar ik kon zien, was het een overtreding. Nou, vanuit de studio heb ik ook bevestigd gekregen dat het ook een overtreding was. Maar scheidsrechter Martin Deven floot er niet voor. En daardoor gebeurde er niks voor Hogeveen. Hogeveen nu wel een corner te nemen of een ingooi door Marcelon Pouillet. Zingt hem naar de eerste paal richting. Wie is dat? Jankovic zit er dan tussen. Terug naar Pouillet. Als hij nou een goede voorzet kan geven. Misschien Jankovic nu richting de tweede paal. Richting Heerkes. Oh, die krijgt hem op zijn lichaam. En heeft dan te laat door dat hij misschien er iets meer uit kan halen. En dan kan de ACV via Petit weer gaan aanvallen met een lange bal. Alleen dat lukt dan niet, want die bal gaat dan over de zijlijn. Is wel de Hogeveen als laatste aangeraakt. En Jankovic kon dat niet voorkomen. En dan mag ACV halverwege de helft van Hogeveen gaan ingooien. En zal dat gaan doen met Elidja Mansaray, die de bal nu in zijn handen heeft. Kijkt om zich heen wie ze vrij staat. Hij moet een stukje terug van de scheidsrechter. Mag nu ingooien en gooit de bal naar Nander Wielink. Nander Wielink op eigen helft, net rondom de middenlijn, is aan het kijken waar kan ik met de bal naartoe. Gaat de lange bal geven naar de rechterkant naar Jens Schapen. Kan hem heel goed controleren. Heeft Brezovski voor zich. Kan die een actie maken? Kan het gevaarlijk worden? Moet Brezovski gaan verdedigen? Gaat de bal naar de tweede paal richting Sander Zemicic. Maar die kan er dan wel de bal binnenhouden. Maar geen gevaar sticht en probeert dan weg te draaien bij Jim Veld. Maar die zit er nog goed tussen, verdedigt uit. Maar de bal wel weer in de voeten van Hettinga. En zo kan ACV weer overnemen. Nu Hogeveen misschien met een koud. En Milan Dries controleert de bal heel erg goed. Noah Schuurman staat buitenspel. Dat kan niet, staat hij nog steeds. Maar er wordt nu niet voor geplacht dat hij wel buitenspel stond. Schuurman nu naar binnen toe. Wil hem dan meegeven aan Klok. Dat lukt niet. Maar de controle houdt Hogeveen bij Veldmaat. En die laat hem dan vanaf de schoen afdonderen. En dan kan ACV er gevaarlijk uit nu met Tom van der Werf. Tom van der Werf aan de linkerkant met de bal gaat Willem dan via Krasniki inbrengen richting Sander Zemicic. Maar dat lukt dan niet. En dan houdt ACV er wel een inworp aan over. En zo begint ACV wel aan de deur te rammelen bij Hogeveen. Inworp nemen we nog even mee. Want die wordt op een meter of 5 vanaf de cornervlag weer genomen. En dan is het Mansaray die dat gaat doen. Heeft hem al gegooid. Ja, Zemicic gaat de bal over de zijlijn en mag Mansaray opnieuw gaan gooien. Want de bal ging via Schuurman over de zijlijn. Mansaray wordt in diepte richting de eerste paal. Zit Björn Klaasens er goed tussen. De bal bij Milan Dries. Kan Hogeveen misschien uit de counter nu gevaarlijk worden. Nee, dat lukt niet. De ACV kan overnemen. Komt een schot. Wordt geblokt. En dan gaat de bal net niet naast. Want Stefan van der Leijen zit er dan tussen. En dan houdt ACV die druk in een meter of 5 van die cornervlag opnieuw een ingooi. Die genomen gaat worden. De bal gaat in dit geval naar Krasniki. Krasniki heeft hem dan teruggegeven op Schraven. Komt die bal voor. Weer is de bal weggewerkt door Hogeveen. En dan wil van der Werf gaan schieten. Maar die raakt de bal dan verkeerd. Maar ACV houdt dan de bal. Nu gaat de bal terug naar de doelman Verdiet. Even wat rust voor Hogeveen. Maar het mogen we stellen, na 10 minuten in de tweede helft, Hogeveen leidt nog wel met 0-1. Maar ACV, dat ruikt de urgentie dat het nu echt moet, wil het hoofdtoernooi bereiken van de beker.
0: Er komt dus een hele duidelijke reactie van ACV. En ja, gaat Hogeveen dat redden? Een bevrijdende 2-0 zou dan wel heel mooi zijn. En als ik kijk naar de andere wedstrijd, Staphorst tegen Genemuiden. Ja, dan zit Genemuiden wel in een zetel, hè Jan-Willem?
1: Ja, opnieuw, net als in de eerste helft natuurlijk, toen het bij 0-2 ook een gewonnen wedstrijd al leek te spelen. Het gevoel heb je nu misschien ook wel een beetje, hoewel Staphorst er net gevaarlijk uitkwam. Ja, dit is klein van de scheidsrechter, hoor, want hij maakt zelf een fout door hier geen voordeel af te wachten en direct af te fluiten, want Staphorst kan er echt met overmacht uit. Hij fluit voor een overtreding en een gele kaart. En natuurlijk komt daar dan wat commentaar op, ook vanaf de zijkant. En dat kost in dit geval Richard Karrebel de gele kaart, omdat hij wat te lang daarover doorgaat. Ik snap de onvrede wel, de vrije trap staat nog wel. Dijkstra brengt hem in, maar deze bal is te hard en vliegt in de handen van Hidde Streutkeur. Daar kan Rijmink niet bij. Hij was de man, zo blijkt uit de beelden, die de bal tegen de hand kreeg bij dat strafschoppenmoment 5 minuten geleden. Echt wel zo'n bal waarbij je het idee hebt dat de aanvaller dan ook heel slim zoekt naar de hand. En de hand uiteindelijk ook vindt. Ja, dan begint het een beetje op hockey te lijken. Waaruit we dat natuurlijk kennen. En daar gaat het natuurlijk over de voet. Ja, en zo kun je ook heel slim een penalty versieren. En het leek me wel een terechte. Hier komt Staphorst eruit over de rechterkant. Met Milan de Koeders. Die gaat langs bij de Bakker. Krijgt nog wel een zet mee. En de Bakker kreeg geel zojuist. En moet zich nu gaan melden bij de scheidsrechter. Ja, voor een waarschuwing denk ik. Want die moet een beetje gaan uitkijken. Dus centrale verdediger van Genemuiden, die inderdaad nu bij scheidsrechter Smit komt en van die armgebaren maakt. Zo van, jongen, kijk uit, want als je nog zo'n overtreding maakt, dan pak je je tweede gele kaart en dan kun je gaan zitten. Wel weer een vrije bal. Op een aardige plek voor een Staphorst. Wat heet, met Dijkstra achter de bal. Kun je in ieder geval verwachten dat deze scherp ingedraaid gaat worden met het linkerbeen van de man overgekomen van Oldevesten. De bal ligt vlak buiten de punt van de 16 meter. En Dijkstra legt aan. En die bal daalt dan net te laat. En vliegt over de lat van de goal van Genemuiden. In ieder geval weer iets van vuur van de thuisploeg. Aanvoerder Muis probeert zijn ploeg ook al op te peppen. Om het geloof te houden op een resultaat tegen Genemuiden. Het zal lastig worden. Nog een dik half uur te gaan. Dat wel, maar Genemuiden staat redelijk comfortabel hier op een 1-3 voorsprong.

0: Honky-Tonk Woman. Een nummer dat u niet zo vaak hoort, maar als u het genre luistert, dan denkt u dat ik thuis wel kunt invullen wie dit is. En ja, dat zijn nou de heren natuurlijk. De Stones, de Rolling Stones. De sound blijft altijd herkenbaar. We gaan naar een andere herkenbare sound. En die zit in Assen voor ons. En die volgt de wedstrijd ACV Hogeveen. Martijn.
1: 62 minuten exact gespeeld, nog altijd 0 tegen 1. Nu een voorzet vanaf de zijkant. Makkelijke prooi voor Stefan van der Leij. Paul Matthijs, trainer van ACV, heeft wel ingegrepen. Heeft twee wissels toegebracht. Irad Krasniki en Sander Djimicic zijn naar de kant. En zij zijn vervangen door Sven Dijkstra en Tim Lemmen. En daarmee hoopt de ploeg van Matthijs dus het ACV met diverse krachten iets te kunnen bewerkstelligen. Maar dat moet dan lukken. Ook bij Hogeveen lopen een aantal mensen warm. En dat zijn ja, eigenlijk wel vaste basisplanten. Kairon van der Kaap loopt warm. Mike Reuvers en ook Menno Heerkes loopt warm. En daarmee kan Hogeveen toch nog wat extra's brengen in het veld, mocht dat nodig zijn. Milan Dries, nu op de helft van Hogeveen balbezit, maar is hem dan kwijt aan Van der Werf. Moet de overtreding maken. Eerste instantie niet gefloten door scheidsrechter Martin Weber. In tweede instantie wel. En dan mag ACV op een meter op 5 van de middenlijn op eigen helft. Aan de linkerkant een vrijbal gaan nemen. Is genomen door Yannick Ertiga de aanvoerder. Lange bal naar de rechterkant richting Schrapen. Schrapen probeert actie te maken. Het was Schrapen niet. Het was Vin Berends die dat was. Alleen die is hem dan kwijt aan Pouillet. En Pouillet is hem dan ook vervolgens weer kwijt. En dan heeft Van der Werf een meter of 10 over de middenlijn. Nu weer balbezit voor ACV. De bal naar de rechterkant. Gaat de bal richting de 16 meter. Wordt door Lemmen gekopt. Maar goed uitgededen door Björn Klaasers. Kan Hogeveen weer onderscheppen. Ja, Hogeveen moet het echt hebben van de counter in die tweede helft. Want het komt maar amper aan voetballen toe. Dat komt ook door de druk van ACV. Want de druk steeds verder en verder opvoert. Ja, en dan ga je kansen krijgen. Maar goed, er ligt ook altijd in de omschakelingruimte. Nu gaat Noah Schuurman heel goed diep. Alleen is die bal niet helemaal goed van Gerson Klok. Gaat de bal richting Petit. En die is dan in paniek. Gaat de bal over de zijlijn. Dan mag Hogeveen halverwege de helft van ACV nu gaan gooien. En is het Gerson Klok die zijn tijd daarvoor neemt. Ja, wat zou je ook moeten. Hè? Hou de angel uit de wedstrijd even wat rust pakken. Maar Klok gaat gooien. Jankovic bij zich in de voeten. Jankovic Kaas. Wil Kaasen is hem dan kwijt. Dus het Lemmen die kan overnemen. Maar dan zit Heerkens er weer tussen. Maar ook ACV heeft dan toch de bal. De bal in de diepte. Dan wordt er halverwege de helft een overtreding gemaakt door Poirier. Mag ACV een vrije trap gaan nemen. Zo gaan we alweer richting de 65e minuut. Is de ACV wat wel aan het drukken is. Maar Hogeveen staat nog altijd met 0-1 voor. Door het doelpunt in de 31e minuut van Alexander Jankovic.
0: Mijn naamgenoot, heel mooi. En ik hoop dat ook dat het enige doelpunt is. Dat valt vanavond daarin in Assen. Betekent dat we ons dan kunnen opmaken voor de volgende ronde. En wie weet een hele mooie thuiswedstrijd. Maar ja, het kan zomaar anders zijn. En dat geldt ook voor de andere wedstrijd die we hebben. Staphorst tegen Genemuiden. Alhoewel ik toch denk, ja, ik weet niet hoe jij daar tegenaan kijkt, Jan-Willem. Maar als Staphorst wat wil, dan zal het nu wel moeten aanhaken, hè?
2: Ja, ja, zeker weten. Ook voor het eigen gevoel gewoon natuurlijk in zo'n wedstrijd. Scheidsrechter is eventjes de gebeten hond. Die lijkt een zekere corner voor Staphorst niet toe te kennen. Naar dat eerdere voordeelmoment dat hij miste. Gaat dan de frustratie ook een beetje richting de leidsman. Dat is ook niet lekker. Het is het moment voor Karrebelt om zijn eerste twee wissels door te voeren. Milan de Koe is in ieder geval naar de kant gegaan. Die wordt vergezeld. Zeld door Matthias Rijmink. De Koe is natuurlijk een tijdje geblesseerd geweest en heeft het een half of het een uur lang volgehouden. Erbij gekomen zijn Werkhoven en Ilias El Morabit in de voorhoede. Werkhoven moet vanuit de rug Krauten gaan ondersteunen. En El Morabit speelt vanaf die rechterkant waar hij vaker invalt. Maar nog niet veel impact heeft kunnen hebben in de competitiewedstrijden dat ik hem heb gezien. En hopelijk is dat vandaag anders. Op het middenveld dus ook nog steeds Damon Schra. En Kjeld Engbers nu eigenlijk in zijn eentje met de punt naar achter. In iets risicovollere formatie. En Stappost moet natuurlijk ook wel met na 25 minuten te gaan in die 1-3 achterstand. Ja, moet je iets anders gaan doen om een verandering te kunnen bereiken in de wedstrijd. Bosveld, dit is goed. Naar Van der Kamp ook goed. Op Krauter ook goed. Het draaien. Maar dan is de afronding echt veel te slap om deze uitstekende hele Streuker te kunnen verschalken. Maar deze aanval zag er aardig uit. Begint centraal achterin en eindigt bij spits Krauter. El Morabit dan naar binnen komen. En een schot met een listige draai daarin eindigt dan ook weer in de handen van Hidde Streutke. Dus af en toe zien we Stappost echt wel. Maar die grote kansen van de eerste 20 minuten, die zien we eigenlijk niet meer. Het gevaar Dijkstra is aardig ingedampt door Gene Muiden. En die ploeg heeft ook slim ingegrepen door verdediger Guido Bakker te vervangen. Hij zat dicht tegen een tweede gele kaart aan. En is vervolgens door Arnold Klein maar naar de kant gehaald. Ja, ook een verdediger waar Krauter het wel van kon winnen. Nu staat hij iets vaker in duel met de Germen Kolk. En die is duidelijk de sterkste van de twee. Werkhoven dan, nou, misschien dat hij iets kan bereiken met zijn invalbeurt. In de voorbereiding kwam hij er elke keer goed in. En vandaag heeft hij de taak om ook weer een doelpuntje mee te pakken. Om Stappost weer terug te brengen in de race voor de volgende ronde. Dijkstra nu aan die linkerkant. Engbers eroverheen. Kan hij die linker dan weer vinden? Achterlijn halen. Jazeker, daar is El Morabit. Ja, dat is geen kopper. Die verliest het duel op mannelijkheid van Bart-Jan Brouwer. En dan kan Gene Muiden er weer uitkomen. Goede sliding van Muis. Dan gaat het er eventjes mis. En gaat hij over de zijlijn en kan Stappost gaan gooien. Even kijken naar de klok. Kwartwedstrijd nog te gaan, iets meer. En Stappost heeft echt iets nodig om terug te komen in deze wedstrijd. Gene Muiden leidt nog altijd met 3-1.

0: Wildwood, Paul Weller. We gaan naar Assen schakelen. Daar is inmiddels wat gewisseld, dat hebben we begrepen. En Kieron of Kyron van de Kaap speelt met Hogeveen tegen de ploeg waar hij niet echt kon aden. En dat was AZV. Dus voor hem wel extra spannend, denk ik. Of niet, Martijn?
1: Dat denk ik wel. Het is natuurlijk bijzonder als je natuurlijk terugkomt bij een club waar je gespeeld hebt, waar je niet het succes hebt gehad. En hij is nu natuurlijk weer terug bij Hogeveen. En in de ploeg is hij gekomen voor, eens even kijken hoor, even mijn lijstje erbij voor Milan Dries. En ook Joey Roefs is naar de kant gegaan. En voor hem is Lievon van Dijk gekomen. Een wissel die ik begrijp. Lievon van Dijk is natuurlijk wel een mannetjesputter. Die weet wel hoe het moet met het verdedigen. En dan heb je toch een extra man achterin die toch wel de strijd aan kan gaan. Ook ACV heeft gewisseld. Het heeft José Bello in de ploeg gebracht. En daar is Elitja Mansaray is naar de kant gegaan. Hoogveen mag nu gooien aan de rechterkant van het veld. 10 meter van de middenlijn. Gerson Klok gaat zich daarmee bemoeien. Kleiner van de Kaap biedt zich aan. Maar de bal gaat naar Schuurman. Die zit er niet tussen, want Hetting gaat er heel goed tussen zitten. En ASV kan via Van der Werpen dan overnemen. En op de helft van Hoogveen wordt nu de bal richting Schraven ingespeeld. Maar die is het dan kwijt. En dan is het Brezovski. Brezovski heel goed naar de linkerkant, naar Jankovic. Dan is er weer wat ruimte voor Hoogveen. Wordt er een overtreding gemaakt, maar er wordt dan niet voorgefloten door de scheidsrechter. En zo behoudt ACV het balbezit. En dan moet Petit, krijgt een simpele bal terug. Maar raakt hem helemaal verkeerd. En dan mag Hoogveen halverwege de helft van ACV nu gaan gooien. En dan zal Marcelon Pouillet dat gaan doen. Pouillet heeft de bal in de hand. En dat is natuurlijk iemand die een verre worp heeft. Dus hij kan hem vanaf daar gerust de 16 meter in slingeren. Als hij dat gaat doen, is het tweede. Want alleen Schuurman in Van der Kapen bevindt zich daar. Dat doet hij niet. Maar dan glijdt hem uit de handen. Ja, dat is dan heel erg kolderiek wat je kan overkomen. Het lijkt een mooie slinger te worden richting de 16 meter. Maar ja, het is wat vochtig. De bal is glad. Glijdt hem uit de handen. En dan mag ACV gaan overnemen met de ingooien. En dan is er nu ruimte aan de rechterkant. Daarbij invaller de nummer 17, Sven Dijkstra. Maar Gerson Klok zit daar dan heel goed ertussen. Het voorkomt dat daar ergernis uitkomt voor Hogeveen in de vorm van een kans op een doelpunt. Bello gaat gooien, halverwege de helft van de ACV. In de diepte richting, wie wil die? Hij wil Hetting gaan bereiken, maar zit Van der Kaap zit ertussen. Met Van Dijk. Van Dijk gaat dan met Lemmen het duel aan. En dat is Van Dijk, komt daar als winnaar uit. De bal bij Klaasens, en die gaat de bal naar voren toe brengen. Maar Hettinga kan overnemen. Hettinga ook steeds wel wat meer ingeschoven in het middenveld. Nu een schot, maar die gaat naast een schot van Stijn Postma. Niet gevaarlijk. Doelman Stefan van der Leij mag een doeltrap gaan nemen. Nog een kwartier te spelen hier. Hogeveen leidt nog altijd met 0-1.
0: Drents kwartiertje noemen ze dat altijd. Dus laten we hopen dat het Drents kwartiertje voor Hogeveen ook goed uitpakt. Ik weet niet hoe ze dat in het oosten noemen, Jan-Willem. Maar dat kwartiertje, dat is denk ik te kort voor Staphorst om in ieder geval naast de ploeg uit Genemuiden te komen. Maar ik kan ernaast zitten.
2: Ja, er kunnen in het voetbal altijd gekke dingen gebeuren. Zeker in het bekervoetbal. Zeker op van die doordeweekse avondjes. Maar vooralsnog hangt het doelpunt niet in de lucht, op zijn zachtst gezegd. Staphorst probeert het wel. Ja, toch telkens met voorzetten. Maar dat kan Genemuiden heerlijk verdedigen. En als die bal dan een keer achter de verdedigers valt, dan staat daar wel Hidde Streutker, die ook de ene naar de andere voorzet kan plukken. Staphorst wisselt nog maar een keer. Brengt middenvelder Sil Krameren erbij. En voorin dus nog altijd Krauter met daarachter Werkhoven. Maar die laatste is nog helemaal niet in het spel voorgekomen. Nu probeert hij wel naast Krauter te komen. Maar ja, komt die bal er nog niet in. Demestra nu in de middencirkel. Speelt wat verder terug. Na die dubbele wissel van daarnet. En via Muis gaat het dan naar de linkerkant. Naar Jeffrey Dijkstra. Een dik kwartier nog op het bord. Bal erachter is heel aardig gezien. Bal gaat namelijk voor. Hadden plezier langs. Maar bereikt dan net niet. Guy van Werkhoven. Die nu met een harde sliding komt. Het doorgeleiden. Maar plezier. Je maakt daar veel te veer van. Dat deed hij net ook al een keer. En dat heeft de scheidsrechter nu goed in de gaten. En dan staat de Plezier weer heel snel om zijn plek in het centrum van de verdedigingen in te nemen. Staphorst opent. Van links naar rechts. Een lastige bal dit voor El Morabit. Neemt hem dan toch nog knap aan met de schouder. En via een 1-2'tje met Stra krijgt hij hem terug. Acties, bewegingen van El Morabit. Die nu toch wel een keer moet gaan spelen. Dat doet hij nu ook. Maar het wordt een bal terug naar Van den Burg. Van den Burg dan naar Dirk Muis. En hij dan weer naar die linkerkant, naar Dijkstra. Tuurlijk, weer zo'n voorzet. Het zal op deze manier een keer moeten. Krauten niet. Bij de tweede paal komt El Morabit nog aangesprint. Op de achterlijn is het uiteindelijk een speler van Genemuiden die bal dan over de zijlijnen tikt. En zo probeert Staphorst wel druk te zetten. Probeert Staphorst wel iedere keer dat moment te zoeken om die bal erin te pompen in de hoop dat het een keer goed valt. Maar heel vaak toch winnen ze daar achterin bij Genemuiden het duel. Nu de ingevallen Berwoud Bijmers. Normaal gesproken een van de sterspelers van Genemuiden. Maar hij is ook niet helemaal fit. Maar hij is er voor de laatste 15 minuten bijgekomen. Nu

gedachte nog een keer te herhalen. Voorlopig is Gene Muiden dus dicht bij de volgende ronde. Dicht bij het hoofdtoernooi. Kwartiertje nog in Staphorst. En de stand blijft 1-3.

0: Abracadabra, Steve Miller Band. Nog minder dan 10 minuten te spelen op het sportpark in Assen. En Hoogveen leidt nog steeds met 0 tegen 1.
1: Hoogveen leidt inderdaad nog altijd met 0 tegen 1. En ja, het is ook niet zo dat Hoogveen heel erg in gevaar komt in die tweede helft. Het is wel zo nu dan dat ASV gevaarlijk dreigt, gevaarlijk is. Maar ja, dat je zegt van dat zijn hele grote kansen. Ja, dat eigenlijk ook niet, want het staat bij Hoogveen als een huis achterin. En met name ook die Marcelon Pouillet doet het heel erg sterk aan die linkerkant. Heeft natuurlijk ervaring, is international van Bonaire. Speelde al 16 interlands voor het land. Ja, en hij zal ook wel eerdaags gaan uitvliegen voor interlands van Bonaire. En dat is altijd leuk, hè? Volgens mij is het ook de enige international hier op het veld in deze bekerwedstrijd. ACV op eigen helft wel balbezit. Bal moet terug naar doelman Pierik. Dat hebben we heel veel gezien in deze wedstrijd. En hij moet hem dan lang gegeven. Dat doet hij dan maar niet. Hij geeft hem aan een van zijn centrale verdedigers mee. De bal wordt dan goed ingespeeld in het midden bij Stijn Potma. Stijn Potma verlegt het spel dan naar de rechterkant. Dan moet er een actie komen van Schraven, volgens mij. Maar ik kon niet helemaal goed zien. Komt die bal daar bij Lemmen terecht? Kan hij gaan schieten? Wordt hij goed geblokt door Heerkes?

0: Hogeveen nog twee keer gewisseld. En daar is het 1-1. Daar is het 1-1. De bal komt voor de voeten van Van der Werf. Die twijfelt niet. Die schiet de bal in de verre hoek. En zo is ACV op 7 minuten voor het einde van de wedstrijd teruggekomen tot 1 tegen 1. Ja, dan zou je toch zeggen, gaan we dan weer een verlenging krijgen? Het kan allemaal maar mogelijk zijn. De spanning is er terug. Hij valt een beetje uit het niets. Maar ACV maakt 1 tegen 1. En de goal kwam op naam van Tom van den Berg. Nog 6 minuten te spelen. Gaan we een spannende eindfase in.
1: Ja, we gaan zeker een spannende eindfase in. Want ja, 1 tegen 1. Maar goed, er kan ook een reactie komen van Hogeveen. En wellicht krijgen we dan een hele andere wending. Maar goed, dat blijven we in ieder geval volgen. Op dit moment is het 1 tegen 1. Kijk ik naar de wedstrijd Staphorst-Genemuiden. Ja, dan denk ik niet dat er nog doelpunten gaan vallen. Want volgens mij is Genemuiden lekker de boel aan het uitspelen. Of niet, Jan-Willem?
2: Ja, dat lukt die ploeg wel aardig. Nog 8 minuten. En Staphorst probeert het wel. Ja, ik zeg eigenlijk hetzelfde als hier vlak voor deze plaat. Het spelbeeld verandert dan ook niet. Staphorst neemt risico. Staphorst zoekt elke keer de flanken om die bal dan in te brengen. En dan is er af en toe ook wel het moment om een keer uit te halen. Zoals net voor Jeffrey Dijkstra. Die maait dan weer helemaal langs de bal. Nee, het lijkt er niet te gaan gebeuren voor de thuisploeg vanavond. Mede dus ook door dat moment vlak daar rust met die strafschop. Nu de vrije trap voor Genemuiden. En die gaat uiteindelijk een half metertje naast de inzet hier van nummer 10, Tijmen de Lange. Het is het sein voor Staphorst om die bal weer snel neer te gaan leggen. Meekhof doet dat nu voor Dirk Muis, de aanvoerder zelf nu met de uittrap. Richting wie? Uiteindelijk kan Kolk daar weer heel makkelijk wegkoppen. Gaat Demisra hier onder de bal door en pikt Tijmen de Lange op het middenveld op. Die krijgt hem dan ook niet meer goed in de ploeg. Hij is de voetbal te Genemuiden eigenlijk ook al een hele tijd niet echt meer. Houdt het vooral tegen en doet het dat met succes. En zo nou, is het ook niet zo dat Genemuiden nou echt veel beter is geweest vanavond dan Staphorst. Sterker nog, in hele fases was Genemuiden ook best wel sterk. En dan heb ik het met name over die eerste 25 minuten. Maar ja, die tegengoals zo vlak achter elkaar, die hebben heel veel pijn gedaan. Net als dat moment dus vlak na rust, waarin Egbers uiteindelijk Genemuiden vanaf de stip op 1-3 wist te zetten. Laten we dit momentje nog even meepakken, voordat ik ook heel benieuwd ben hoe het verder gaat in Assen. Want Staphorst heeft een vrije trap gekregen in de as van het veld. Het is wat te ver om het in één keer te proberen, dus legt Schraam neer. Voorstel Kramer, die kan het kopduel niet winnen. Dan moet El Morabit daar aan de bak. Daarbij het scorebord om die bal weer te winnen voor Staphorst. Dat doet uiteindelijk Van de Kamp. Maar dan kan Genemuiden toch weer wegwerken. Een minuut of 7 nog te gaan op het nederlaag. Een minuut of 7 voor een ontsnapping voor Staphorst tegen Genemuiden. Het is 3-1.

0: Magical Mystery Tour van de Beatles. We gaan natuurlijk schakelen naar Assen. Want ja, 1-1 en we zitten rond de 90ste minuut. Ja, wat kunnen we ervan zeggen? En gaan we de verlenging halen of wordt het nog anders, Martijn?
1: Gaan we zien in die komende minuten. Er zal een minuut of 4 minuten erbij komen. We zitten nu in de laatste 30 seconden van de officiële speeltijd. Een vrij trap voor ACV op de hoek van de 16 meter. Van der Werf staat erbij. En die gaat hem waarschijnlijk nemen. Gaat hij hem erin schieten? Ja hoor! Het is ACV! Dit is een ronde van de plaats. Die van der Werf brult die bal bij de eerste paal binnen. En ACV is op een 1-2-1 voorsprong gekomen. Prima vrijschap van Tom van der Werf. Het feestje ontploft op de tribune. Het feestje ontploft ook bij de spelers van ACV. Die komen met 2-1 voor. Ja, en dat echt weer het ingaan van de blessuretijd. Die voorsprong die er dan toch uiteindelijk is gekomen. Ja, het wordt voor Hoogeveen de komende minuten alles of niets. Maar ik denk dat het een moeilijk verhaal gaat worden. Want het staat met het ingaan van de blessuretijd met 2-1 achter. En ja, hoe raar het is, 2 keer die van der Werf. 1 keer met rechts in de verre hoek. Uit de draai in deze vrije trap. Ja, eigenlijk was Stefan van der Leij gewoon kansloos. Want het was een goed geplaatste bal. Hoogeveen mag nu gaan aftrappen. Zitten in de blessuretijd. Een minuutje of 2-3 komt erbij. Maar het lijkt een moeilijk verhaal te worden voor de ploeg van Björn Zwicker om alsnog het hoofdtoernooi te gaan bereiken.
0: Nou, we gaan het in ieder geval blijven volgen. En we blijven hopen natuurlijk dat er nog een wonder gebeurt. Wonderen, daar hopen ze denk ik ook op het Sportpark daar in Staphorst. Maar die zie ik niet meer gebeuren, Jan-Willem.
2: Misschien wel als ik je nu vertel dat het 2-3 wordt door invaller David Bouwmeester. Die nota bene als linksback mee naar voren is geslopen. En vanaf de rand van de 16 meter de bal voor de voeten krijgt. En dit dan uiteindelijk keurig doet met de binnenkant van de schoen. Het is de 89ste minuut. Ja, en dan is het zo waar. Nog wat tijd lijkt die ommekeren heel ver weg. Maar heeft Staphorst nu alsnog gewoon een kans om misschien wel te zorgen voor een stunt. Want zo mag je dat dan toch best wel noemen. Als je zo lang een verloren wedstrijd hebt gespeeld. Die 90ste minuut die is gaan lopen, zie ik hier op het scorebord. En Bouwmeester heeft de bal weer voor de voeten. En pompt hem naar het front. Waar met Dirk Muis nu ook een derde spits is aangesloten. Al een tijdje overigens. Daar gaat El Morabit weer door de hoeven. Die valt toch echt niet goed in. Laat echt zien het niveau van de derde divisie echt niet aan te kunnen. Die aanwinst overgekomen van het gedegradeerde KHC Kampen. Gedegradeerd uit de eerste klasse. Ja, dan is het toch wel een flinke stap. Nu zijn ze blij in het uitvak. Omdat Gene Muiden daar heel leep een corner uit dat duel haalt. En dus nu eventjes de schoenger ook uit kan halen bij Staphorst. Dan gaat Bijmus op een sukkeldrafje naar de hoek. Heeft ook scheidsrechter Stan Smit daar gemeld. Om te kijken dat deze corner snel genomen kan worden. En die gaat echt niet voor de goal. Nee, inderdaad. Die gaan ze proberen vasthouden daar in de hoek. Als de blessuretijd hier is gaan lopen. Het is hier 2-3 en ik ben vooral benieuwd hoe het gaat met Hoogeveen.
0: Ja, dat zijn wij ook, hoe het met Hoogeveen gaat. Want dying seconds noemen ze dat altijd, Martijn.
1: Ja, derde minuut van de blessuretijd. Nog weer een lange bal naar voren richting Mike Reuvers. Kan hem controleren, probeert hem bij Van der Kaap te krijgen. Dat lukt. Van der Kaap wordt dan in de rug geduwd, kan wel naar binnen toe. Kan hij misschien vrij ballen halen, draait wel heel goed met 16 meter in. Maar wordt heel goed door Bello verdedigd. Maar gaat de bal over de achterlijn, is het een corner? Nee, het is een doeltrap, zegt de scheidsrechter Martin Weber op aangeven van zijn grensrechter. Ja, en dan zou dit misschien wel eens het laatste wapenfeit geweest kunnen zijn van Hoogeveen. Is nu de doelman, Stijn Petit, die de bal heel rustig gaat neerleggen. En scheidsrechter gaat nu tellen, zegt ja, 5 tellen, 4 tellen, 3 tellen. Hij gaat natuurlijk op 1 tel, gaat hij schieten? Nou, iets vroeger, maar de bal gaat naar voren en wordt dan doorgekopt en uitverdedigd weer door Hoogeveen. Is het Jim Veldmaat met een pegel naar voren richting Reuvers. Die kan er dan duikt onder de bal door. Nou, dat helpt dan ook niet mee als je balbezit wil komen. Maakt Reuvers overtreding? Nee, staat goed door. Nou, misschien is dit de laatste kans. Reuvers brengt hem in. Wordt uitverdedigd door Hettinga. Hettinga, oh, dan gaat er bij ACP rommel achterin. Is het Jankovic die er wel in gaat? Maar die moet je niet in de kopduels hebben. De bal terug naar Pouillet gaan overnemen. Maar dan heeft ook ACP de bal weer. Wordt de bal weer weggerost door Stijn Potma. En nu is er een ruimte voor Lemmer. Lemmer gaat de 16 meter binnen. Als hij hem breed legt op de Lemmer's uitvoering, dan is het geen goal. Want Stefan van der Leij zit daartussen. En dan ontsnapt Hoogeveen aan een 3-1 achterstand. en de definitieve uitschakeling in het kwalificatietoernooi van die beker. Nou, dat was echt met kunst en vliegwerk wat daar achterin gebeurde. Hogeveen, nu zijn ze bij de cornervlag met elkaar aan de ruzie en wie de bal heeft. Daar raken er weer twee gebaseerd, maar ja, de scheidsrechter zegt ook niks aan de hand. Doorgaan, Pouillet heeft hem. Die heeft hem in de eigen 16 meter. Nu naar de rechterkant, naar Klok. Nou, misschien echt die allerlaatste mogelijkheid voor Hogeveen nog. Klok moet hem inbrengen in de diepte richting Lieve van Dijk. Lieve van Dijk wist dan het kopduel, maar is er dan tijd. En dat de scheidsrechter Martin Bever. Het is afgelopen. De Hogeveense droom om het hoogste nooi van de beker te gaan halen. Dat zit er dit jaar niet in. Ze hebben ervoor gestreden, ze hebben ervoor geknokt. Ze hebben langstand kunnen houden. Maar uiteindelijk was ACV in die slotfase toch slotvaardiger en krachtiger dan Hogeveen. En gaat de ACV op basis ook van die tweede helft, denk ik ook, verdiend door naar het hoofdtoernooi van de beker, waarvan vrijdagmiddag om 17:30 de loting is.
0: Ja, ik zei het al in het begin. Wie houdt de bekerdroom levend? Wie schrijft geschiedenis? Ja, dat is Hogeveen dus niet gelukt. Kwam wel comfortabel op een 0-1. Uiteindelijk viel de 1-1, ja, in de vrije trap. Als u hem kunt bekijken, die werd wel goed ingeschoten. En ze zijn heel blij, denk ik, bij ACV. Want lange tijd leek het er niet op. Gaat het er nog op lijken bij Staphorst tegen Genemuiden? Ja, Willem?
2: Ja, bij deze stand kan dat altijd. Maar Staphorst heeft een aardige mogelijkheid gehad, hoor. Een vrije trap, meter of 25. Jeffrey Dijkstra richt in de handen bij Hidde Streutker. Nu kan Dijkstra weer gaan pompen naar die voorwaartse. Daar staan ze met veel, maar daar wint Genemuiden het kopduel weer. Wordt die bal weer richting de eigen dugout getrapt. En tikken de secondes weg. Inmiddels bijna 4 minuten aan extra tijd gehad. Het moet sowieso nog 1 keer kunnen. Frank van den Burg pompt maar weer richting Krauter. Die kop door. Daar is El Morabit. Kan die hem onder controle krijgen? Nee, Werkhoven dan. Dirk Muis. En daar achterin nog Bosveld. Maar ook achter Bosveld langs. Dijkstra met de voorzet. Het is echt een situatie van vrouwen en kinderen. Eerst achterin bij Genemuiden. En het publiek veert dan op als die bal weer gevaarlijk voor die goal langs trekt. En Dirk Muis en Givaro Bosveld, de twee centrumverdedigers nota bene, er allebei niet bij kunnen. Maar het mag nog steeds van scheidsrechter Smit, maar nu niet meer. Genemuiden plaatst zich na toch nog een paar benauwde laatste minuten voor het hoofdtoernooi van de KNVB-beker. En dus is het hier feest in het uitvak. Heeft de ploeg die het uiteindelijk het slimste heeft gespeeld deze wedstrijd naar zich toe getrokken. En gaat daar in die hoek een groot feest ontstaan. Die van Staphorst liggen verslagen op het gras. Een paar melden zich nog bij de scheidsrechter. Het heeft allemaal zo weinig zin. Genemuiden wint hier in Staphorst. En zo wordt het voor ons een bekeravond in mineur.

0: Sandy Coase en The Eyes of Jenny. Ja, je zou mijn ogen op dit moment eigenlijk moeten zien. Ik heb toch een beetje een sneu gevoel erbij, moet ik zeggen. Ik had toch eigenlijk wel gehoopt dat er in ieder geval nog een verlenging aan had was gekomen vanuit Hogeveen. En ik heb natuurlijk, we hebben dat vorig jaar meegemaakt, hoe dat ging hier tegen Emmen thuis. En ik ben natuurlijk ook live bij de wedstrijd geweest toen in Almelo bij Heracles. Dat was een geweldige ervaring en beleving. Het hele circus eromheen is fantastisch. Maar ja, dat zit er dit jaar dus niet in voor Hogeveen. Genemuiden is wel een ronde door. En die zal natuurlijk kijken wie er vrijdag uit de koker komt. Wie zij als tegenstander krijgen. En ze hopen natuurlijk op een thuiswedstrijd. Want ja, dat is natuurlijk kassa. Maar ja, je kunt ook de pech hebben dat je een uitwedstrijd hebt en je moet naar Heerenveen. Ja, dan wordt het een beetje lastig, denk ik. Maar goed, dat zal hun een zorg zijn. Ze zijn in ieder geval een ronde verder. Dat is fantastisch. Andere uitslagen. Ik had ze kunnen geven, maar als ik op de klok kijk, dan heb ik nog 30 seconden. Ik wil in ieder geval danken Martijn Stuut, Jan-Willem Kralen voor hun verslag van de velden natuurlijk, vanuit Assen en uit Staphorst. Ik wil bedanken ons voor techniek en muziek natuurlijk, Stefan Gallo. We deden het met heel veel plezier. We hadden het graag nog een half uur langer gedaan, of weet ik veel, 3 kwartier langer. Het is niet gelukt. Ik wens u een fijne avond. Dank voor het luisteren. Dag, tot de volgende keer.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl.
2: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. De Franse minister van Financiën, Roland Lescure, heeft nieuwe maatregelen aangekondigd om huishoudens te helpen met hoge brandstofkosten door het conflict in het Midden-Oosten. De steun voor lage inkomens wordt verdubbeld en uitgebreid van 3 miljoen naar 5,5 miljoen mensen. Financiële hulp voor visserij, landbouw en bouw wordt verlengd tot eind december. Het Canadese bedrijf WSP Global heeft zijn overnamepoging van het Nederlandse advies- en ingenieursbedrijf Arcadis opgegeven. WSP diende 2 biedingen in, maar Arcadis weigerde beide omdat ze de werkelijke waarde van het bedrijf niet weerspiegelden. Topman Alexandre Lheureux stelt dat een constructieve dialoog noodzakelijk is voor een transactie, maar dat gesprek kwam niet tot stand. Wakker Dier heeft een kort geding aangespannen tegen NS nadat NS stations weigerden posters op te hangen voor de campagne Eet Geen Dierendag. Op de poster stonden een koe, een varken en een kip met de vraag of mensen een dag geen 650.000 dieren willen eten. De zaak dient woensdag in Utrecht. De Consumentenbond en Stichting CCC daagden Booking.com vorig jaar november voor de rechter wegens machtsmisbruik, concurrentiebeperking en misleiding van consumenten. Tijdens de eerste zitting in Amsterdam werd dinsdag besproken of moederbedrijf Booking Holdings en zusterplatform Agoda ook onder de claim vallen. Ruim 270.000 mensen melden zich aan voor de collectieve procedure. En tot zover het nieuws. Vanavond verandert er weinig met veel bewolking en slechts enkele lokale opklaringen. Ook dan kan het lokaal een beetje motregenen. De wind wordt zwak en variabel van richting. De temperatuur daalt naar 13 graden in het oosten tot 16 graden aan de westkust.
3: Ben je klaar met die wankele oude schutting? Schutting Direct plaatst de nieuwe vanaf €92,50 per meter. Inclusief vakkundige montage en 30 jaar garantie op beton. Binnen 2 minuten je offerte op schuttingdirect.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
1: Wij zijn DNO. Wij zijn DNO.

Dit zijn de headlines uit het nieuws. Arriva heeft perroncontroles op het traject Emmen-Zwolle heringevoerd omdat het aantal zwartrijders sterk is toegenomen. Amerikaanse functionarissen spraken ruim 3 uur met een Iraanse delegatie in New York in de marge van de algemene vergadering van de Verenigde Naties. De Franse minister van Financiën, Roland Lescure, heeft nieuwe maatregelen aangekondigd om huishoudens te helpen met hoge brandstofkosten.

0: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 2 uur.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Koningin Maxima woonde dinsdag samen met de Belgische koningin Mathilde de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York bij. Maxima sprak ook met VN-vertegenwoordigers over een nieuwe groep voor financiële gezondheid, voorgezeten door de Filipijnen, Peru en Kenia. Singapore organiseerde de bijeenkomst. Hackersgroep Shiny Hunters beweert de gegevens van duizenden FBI-medewerkers en sollicitanten te hebben gestolen als reactie op een FBI-mededeling uit mei 2026. Nieuwswebsite 404 Media ontving gegevens van 5000 medewerkers, waaronder namen, huisadressen en telefoonnummers. Ook de vacaturewebsite van de FBI werd tijdelijk aangepast door de hackers. De 1200 kilometer lange Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië is na bijna 2 weken weer operationeel, na een droneaanval die 3 pompstations beschadigde. Staatsoliebedrijf Aramco wil het dagelijkse volume van 4 miljoen vaten herstellen, wat nog 7 weken duurt. De hervatting zorgde voor een prijsdaling van ruwe olie naar $97 per vat. Arriva heeft perroncontroles op het traject Emmen-Zwolle heringevoerd omdat het aantal zwartrijders sterk is toegenomen. Normaal verblijven ongeveer 200 veilige landers in Ter Apel, maar dat zijn er nu 600. De maatregel is kostbaar en Arriva wil de rekening mogelijk doorsturen naar Den Haag of de provincies. En tot zover het nieuws. Vannacht is het op verschillende plaatsen bewolkt. Regionaal komen enkele opklaringen voor en er ontstaat nevel. De wind draait naar het zuidoosten tot zuiden. In het zuidoosten klaart het in de loop van de nacht op en daalt de temperatuur naar 9 of 10 graden. In de rest van het land is het 11 tot 14 graden. Aan het begin van de ochtend is het 10 graden.